0: het werk op politie structuren beïnvloed. En politie heeft binnen een week meer als 100 miljoen rand se vervalste goederen tijdens een operatie bij een winkelcentrum in Belville geconfiskeerd. Na verlede week se klopjacht bij diezelfde complex heeft de politie teruggekeerd als deel van een voortgezette optreden tegen de verkoop van nagemaakte producten. Politiewoordvoerder Amanda van Wyk sê tijdens gisterse klopjacht is sowat 10 miljoen rand se vervalste goederen in beslag geneem met meer als 40 winkels wat geteiken is. Nou vir vandag se weertemperature, Kaapstad bereik 'n maksimum van 20 grade, Lynsburg 17 en Vredendal 27. Die hoofstorie die uur, 'n kriminoloog sê die grootste bedreiging vir openbare veiligheid is nie 'n gebrek aan polisie bevoegdhede nie, maar eerder die infiltrasie van wetstoepassingsagentskappe deur kriminele elemente.
1: EWN in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.